0: Financiering is een ander belangrijk onderdeel van het nieuwe EU-plan voor stedelijke mobiliteit. De EU voorziet in verschillende financieringsmogelijkheden om steden te ondersteunen bij hun mobiliteitsprojecten. Zo bestaan er een reeks fondsen om steden te helpen innovatieve oplossingen te vinden, zoals elektrische bussen en slimme systemen voor verkeersbeheer. Laten we Gent als voorbeeld nemen. Dankzij EU-financiering kan de stad verschillende maatregelen invoeren om duurzame mobiliteit aan te moedigen. Zo werden lage emissiezones ingevoerd en werd de fietsinfrastructuur uitgebreid. Deze maatregelen hebben het verkeer en de luchtkwaliteit sterk verbeterd. Sinds 2002 organiseert de Europese Commissie elk jaar in september de Europese Mobiliteitsweek. Het doel is om de gezondheid en levenskwaliteit te verbeteren door schone mobiliteit en duurzaam vervoer te promoten. Tijdens deze week worden steden en dorpen in heel Europa aangemoedigd om duurzame vervoersmaatregelen in te voeren en te bevorderen. Mensen worden dan ook aangespoord om de auto te laten staan en duurzamere alternatieven een kans te geven. Dankzij dit initiatief worden de voordelen van duurzamere mobiliteit zichtbaar en worden burgers bovendien gestimuleerd om zich actief in te zetten voor hun gemeenschap. 7 dagen lang organiseren deelnemende steden allerlei activiteiten, zoals fietstochten, autovrije dagen en workshops omtrent stedelijke planning en de voordelen van openbaar vervoer. De week staat volledig in het teken van innovatie en gezamenlijke inzet om steden leefbaarder te maken. In de afgelopen 20 jaar heeft de Europese Mobiliteitsweek een steeds grotere reikwijdte gekregen. Ondertussen nemen elk jaar meer dan 3000 Europese steden deel, groot of klein. Een van de voornaamste successen die dankzij de Europese Mobiliteitsweek zijn geboekt, is de invoering van blijvende maatregelen die de stedelijke mobiliteit verbeteren. Zo hebben in 2023 veel steden digitale mobiliteitsoplossingen en slimme vervoerstechnologieën ingevoerd. Laten we dieper ingaan op een succesverhaal. De Sloveense hoofdstad Ljubljana is een voorloper op het gebied van stedelijke mobiliteit. Door elk jaar actief deel te nemen aan de Europese Mobiliteitsweek heeft Ljubljana grote veranderingen kunnen doorvoeren. Zo werden de voetgangerszones flink uitgebreid, werd het openbaar vervoersnetwerk verbeterd en wordt de fiets gepromoot als alternatief vervoersmiddel. En die inspanningen hebben duidelijk resultaat opgeleverd. Ljubljana won in 2016 de prijs voor de groene hoofdstad van Europa. De luchtkwaliteit is er verbeterd en de inwoners genieten nu van een betere levenskwaliteit. In mei 2023 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over het nieuwe EU-kader voor stedelijke mobiliteit. Het parlement benadrukte hoe belangrijk het is om duurzame, efficiënte en toegankelijke vervoerssystemen in steden te ontwikkelen, om de levenskwaliteit binnen de EU te verbeteren. In de resolutie wordt onderstreept dat vervoersoplossingen slim, inclusief, betaalbaar, concurrerend, duurzaam en veelzijdig moeten zijn om bij te dragen aan de Europese doelstellingen op het vlak van economie, digitalisering, milieu en volksgezondheid. Tot deze oplossingen behoort het openbaar vervoer, maar ook andere vervoersvormen, zoals lopen, fietsen of elektrische steps. Ondanks de geboekte vooruitgang zijn er nog vele uitdagingen waar we het hoofd aan moeten bieden. Files, luchtvervuiling en de behoefte aan investeringen in infrastructuur blijven essentiële vraagstukken. Verdere samenwerking tussen steden, beleidsmakers en burgers is onmisbaar om steden en dorpen op weg te helpen naar een gezondere stedelijke omgeving. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: All-artisti, il-produtturi tal-films, il-kittiba żgħażagħ u żgħażagħ oħra hemm barra li huma involuti f'xi qasam kreattiv, dan il-podcast huwa għalikom. Għandek kurġità kif l-Unjoni Ewropea tista' tappoġġjak biex tagħti l-ħajja lill-idea artistika? Mela għandek kuntatt dwar Ewropa Kreattiva, il-programm tal-Unjoni Ewropea li jrawhom il-kreattività. Budget ta' kważi 2.5 biljun euro, l-għan ta' Ewropa Kreattiva huwa li jipproteġi, jiżviluppa u jipromovi d-diversità u l-wirt kulturali tal-Ewropa. Il-programm qed jgħin li setturi kulturali u kreattivi jirkupraw wara l-kriżi tal-COVID-19, b'mod partikolari s-settur audiovisiv. Dan jagħti spin

0: Heb je je ooit afgevraagd wie de kosten betaalt voor de nieuwe buslijn die je gebruikt om naar je werk te gaan? Of voor het culturele centrum waar je van houdt dat ooit een verlaten gebouw was? In heel Europa veranderen steden en regio's voortdurend. Straten worden opnieuw ingericht, het openbaar vervoer wordt groener en er worden nieuwe diensten beschikbaar gemaakt. Wat velen van ons niet beseffen, is dat achter veel van deze zichtbare veranderingen financieringsinitiatieven van de EU schuilgaan. Deze initiatieven zijn bedoeld om steden te ondersteunen en het dagelijks leven van hun inwoners te verbeteren. En dus ook ons eigen leven. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze aflevering bekijken we hoe de EU steden helpt dagelijkse uitdagingen aan te pakken en het leven ter plaatse te verbeteren.
1: Steden gebruiken EU-middelen om in te spelen op specifieke lokale behoeften, bijvoorbeeld om verouderde infrastructuur te verbeteren of het openbaar vervoer toegankelijker te maken. Dankzij financiering van de EU kunnen steden ons leven dus gemakkelijker maken. Het idee achter deze steun is niet nieuw. Het werd voor het eerst uitgesproken op de top van Parijs in 1972. De Europese leiders erkenden dat grote verschillen tussen regio's een belemmering vormden voor groei en kansen. Sommige plaatsen bloeiden, terwijl andere meer investeringen nodig hadden.
0: Die boodschap kwam duidelijk naar voren tijdens een persconferentie van Albert Borchet. Die werd gepubliceerd door de audiovisuele dienst van de Europese Commissie. De heer Borchet, die toen lid was van de commissie, zei het volgende.
1: We moeten ook erkennen dat deze regionale verschillen binnen de gemeenschap op economisch, politiek en ook menselijk vlak niet wenselijk zijn. Vooral als we een geïntegreerd Europa en een economische en monetaire unie willen opbouwen.
0: De oplossing was om middelen op Europees niveau te bundelen en ze te investeren waar ze het grootste verschil konden maken. Dit staat tegenwoordig bekend als het cohesiebeleid van de EU. Het is een manier om de ongelijkheid tussen regio's te verkleinen, zodat mensen overal dezelfde kansen hebben.
1: Het cohesiebeleid omvat vier belangrijke financieringsprogramma's. Een van deze programma's is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, dat zich richt op steden en regio's. Het helpt ze te investeren in betere infrastructuur, modern openbaar vervoer en digitale innovatie. Dankzij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling hebben steden als Essen in Duitsland en Łódź in Polen voormalige industriegebieden omgevormd tot culturele districten en openbare ruimte nieuw leven ingeblazen. Een ander belangrijk programma is het Europees Sociaal Fonds Plus. Het richt zich op mensen en ondersteunt opleidingen, werkgelegenheidsprogramma's en gemeenschapsprojecten. Dankzij dit fonds hebben steden als Brussel in België en Coimbra in Portugal opleidingsprogramma's op maat ontwikkeld voor mensen met een handicap en hebben ze de zorgdiensten voor ouderen verbeterd.
0: Naast het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen en het Europees Sociaal Fonds Plus is er ook het Cohesiefonds. Het ondersteunt grootschalige infrastructuurprojecten in minder welvarende EU-landen. Het Cohesiefonds biedt financiering voor projecten op het gebied van vervoersinfrastructuur en het milieu, zoals spoorlijnen en schonere watersystemen, die ten goede komen aan steden. Tot slot is er ook het Fonds voor een rechtvaardige transitie. Dit programma ondersteunt de doelstellingen van de EU om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, door regio's te helpen die het zwaarste door de groene transitie worden getroffen. Zo helpt het fonds gemeenschappen in Asturië, Spanje en West-Macedonië in Griekenland af te stappen van steenkool- en koolstofintensieve industrieën. De vier fondsen die we hebben besproken ondersteunen dus respectievelijk lokale ontwikkelingen, vaardigheden en banen, belangrijke infrastructuur en de groene transitie.
1: Het Europees Parlement speelt een cruciale rol bij de vormgeving van het cohesiebeleid. Samen met de Europese Commissie en de Raad bepaalt het parlement de regels die gelden voor EU-fondsen. Daarnaast keurt het parlement het deel van de EU-begroting goed dat bestemd is voor het cohesiebeleid. Het roept de Commissie en de EU-landen er ook toe op lokale en regionale overheden krachtig te ondersteunen, omdat zij een sleutelrol spelen in het besluitvormingsproces van de EU. In 2025 opende de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, de Europese Week van Regio's en Steden, het vlaggenschip-evenement van de EU voor het cohesiebeleid. Ze zei daarbij het volgende.
2: Cohesion policy is a monument to this mission.
0: Het cohesiebeleid is een kernonderdeel van deze missie en een van de meest opmerkelijke voorbeelden van wat onze Unie heeft bereikt. Een levende uitdaging van Europese eenheid en solidariteit. Het laat in de praktijk zien hoe Europa samenkomt om ervoor te zorgen dat elke regio en elke burger de voordelen van duurzame groei en sociale vooruitgang kan benutten. Elk gerenoveerd schoolgebouw, elk nieuw digitaal knooppunt en elk project voor schone energie dat met EU-middelen wordt mede gefinancierd, is het tastbare bewijs dat de Europese Unie echt een verschil maakt in het leven van mensen. In people's lives.
1: Maar hoe krijgt een stad toegang tot EU-financiering? Het proces begint meestal op lokaal niveau. Lokale overheden stellen een probleem of een kans op financiering vast, zoals werkloosheid onder jongeren, stijgende energiekosten in openbare gebouwen of een achtergebleven wijk. Vervolgens selecteren ze het meest geschikte EU-programma en ontwikkelen ze een gedetailleerd projectplan. Daarin wordt uiteengezet wat ze willen doen, wie er baat bij zal hebben, hoe lang het zal duren en welke invloed het moet hebben op het leven van mensen. De projecten worden dan op nationaal of regionaal niveau beoordeeld. Als ze worden goedgekeurd, krijgen steden financiering en hebben ze doorgaans meerdere jaren de tijd om hun plannen waar te maken.
0: Het centrale idee is simpel. Als steden toegang hebben tot de juiste middelen, zijn ze beter toegerust om groenere, eerlijke en veerkrachtige plaatsen te worden. Voor studenten kan dit leiden tot beter openbaar vervoer naar de campus, gerenoveerde scholen en nieuwe opleidingsmogelijkheden die hen kunnen helpen bij het vinden van hun eerste baan. Neem dus even de tijd om rond te kijken als je de volgende keer op een nieuwe bus stapt of door een vernieuwde openbare ruimte loopt. Misschien zie je wel een EU-vlag met de woorden mede gefinancierd door de Europese Unie erop. Dit was een podcast van het Europees Parlement.